te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenbergen komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeggemaakt. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Het was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Balwaanse Ladies Tour. Van op Oosteroever vertrekken de rensters voor de eerste etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd richting Knokke-Heist. Naast de wedstrijd is er ook een uitgebreid randprogramma en een business ride voor ondernemers. Met de internationale vrouwenkoers breidt Oostende zijn sportkalender verder uit.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start met de Morning Show.

0: Weerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: The Morning Show. B1.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: OMAG City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. OMAG City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. OMAG City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Enjoy the music. B1. The Morning Show.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenberge komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeggemaakt. Een opvallend concert vanavond in Bredene in het Staffersluiscentrum. Julian Marley, de zoon van Grammy-winnaar en reggae-icoon Bob Marley, speelt hier zijn enige Belgische concert. Marley speelt al bijna 30 jaar en hij won 2 jaar geleden ook zelf een Grammy voor zijn album Colors of Royal. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Dat was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Weerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: Je dag start met de Morning Show.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll. Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
8: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar ietsje meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
7: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
9: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
7: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
10: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Zilt in Middelkerke heeft voortaan een zaal Margriet. De gemeente doopte de mezzanine om als eerbetoon aan de onlangs overleden zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Hermans leverde volgens de gemeente een grote bijdrage aan de showbiz-uitstraling van Middelkerke. Ook dochter Céline Hermans was aanwezig bij de officiële naamgeving en buiten is er ook een Margriet Hermans bankje. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Balwaanse Ladies Tour. Van op Oosteroever vertrekken de rensters voor de eerste etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd richting Knokke-Heist. Naast de wedstrijd is er ook een uitgebreid randprogramma en een business ride voor ondernemers. Met de internationale vrouwenkoers breidt Oostende zijn sportkalender verder uit. De politiezone Middelkerke heeft haar wagenpark uitgebreid met nieuwe interventiewagens, motoren en een politiehondenwagen. De nieuwe voertuigen moeten zorgen voor meer veiligheid voor agenten en efficiëntere controles. Een semi-anonieme auto heeft ANPR-camera's voor automatische nummerplaatherkenning. Vanaf september zet de politiezone ook een nieuw team in voor gerichte voertuigcontroles.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show.

0: Weerbericht. Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
1: Welkom.
2: Good morning, everybody.
1: In the morning show on B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
5: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport. Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
7: Dit is het nieuws uit de wereld.
8: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
9: Nu, er wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
8: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
10: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
8: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
11: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
8: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
7: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
12: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
7: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
13: The Morning Show, The One.

0: extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenbergen komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeggemaakt. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Dat was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Balwaanse Ladies Tour. Van op Oosteroever vertrekken de rensters voor de eerste etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd richting Knokke-Heist. Naast de wedstrijd is er ook een uitgebreid randprogramma en een business ride voor ondernemers. Met de internationale vrouwenkoers breidt Oostende zijn sportkalender verder uit.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
4: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
5: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
8: B1. De radio aan zee. The Morning Show.

0: nieuws uit de wereld.
1: Een iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
2: Nu is het vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
1: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
3: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
1: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
1: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: weerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: Dieter Troeblijn op B1.

0: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
1: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
4: Geniet van de echte kioskconcerten. Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de Stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
5: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
6: Kom, we moeten snel zijn.
7: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

zomer hoor je hier. B1.

0: de extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenbergen komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeggemaakt. Een opvallend concert vanavond in Bredene in het Staffersluiscentrum. Julian Marley, de zoon van Grammy-winnaar en reggae-icoon Bob Marley, speelt hier zijn enige Belgische concert. Marley speelt al bijna 30 jaar en hij won 2 jaar geleden ook zelf een Grammy voor zijn album Colors of Royal. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Dat was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
1: Kut of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary II en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
4: Dieter Troeblijn op B1.

bijzonder goedemiddag. Welkom bij B1 Regionaal. Wij zeggen elke dag enjoy the music, maar tussendoor ook het nieuws uit onze regio. We gaan het even doornemen tussen nu en 1 uur. Welkom bij B1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: De extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenbergen komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeggemaakt.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Een opvallend concert vanavond in Bredene in het Staffersluiscentrum. Julian Marley, de zoon van Grammy-winnaar en reggae-icoon Bob Marley, speelt hier zijn enige Belgische concert. Marley speelt al bijna 30 jaar en hij won 2 jaar geleden ook zelf een Grammy voor zijn album Colors of Royal.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Dit is B1 Regionaal.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Dat was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen.
0: B1 Regionaal. Met Jeroen Verkruijsen.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
3: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu over

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is jouw woensdag op B1. Goedemiddag.

0: Kiss B1 Regionaal.
1: Silt in Middelkerke heeft voortaan een zaal Margriet. De gemeente doopte de mezzanine om als eerbetoon aan de onlangs overleden zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Hermans leverde volgens de gemeente een grote bijdrage aan de showbiz-uitstraling van Middelkerke. Ook dochter Céline Hermans was aanwezig bij de officiële naamgeving. En buiten is er ook een Margriet Hermans bankje.
0: B1 Regionaal.

0: Gratis B1 regionaal.
1: Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Balwaanse Ladies Tour. Van op Oosteroever vertrekken de rensters voor de eerste etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd richting Knokke-Heist. Naast de wedstrijd is er ook een uitgebreid randprogramma en een business ride voor ondernemers. Met de internationale vrouwenkoers breidt Oostende zijn sportkalender verder uit.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in één

0: is B1 Regionaal.
1: De politiezone Middelkerken heeft haar wagenpark uitgebreid met nieuwe interventiewagens, motoren en een politiehondenwagen. De nieuwe voertuigen moeten zorgen voor meer veiligheid voor agenten en efficiëntere controles. Een semi-anonieme auto heeft ANPR-camera's voor automatische nummerplaatherkenning. Vanaf september zet de politiezone ook een nieuw team in voor gerichte voertuigcontroles.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
1: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
0: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet.

0: Weet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
2: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
3: Dit is B1.

0: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
1: Ik ben bij De Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljaar, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn bon, ze gaan me niet meer volgen.
0: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
3: I lift you up to the highest emotions.
2: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
5: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo. Wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
2: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: nieuws uit de wereld.
1: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
2: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
1: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
0: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
3: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
4: Dit is B1. Yeah. Enjoy the music. Bye.

ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
4: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
5: Kom, we moeten snel zijn.
6: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Enjoy the summer. Dit is B1. De radio aan zee.

niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: Zilt in Middelkerke heeft voortaan een zaal Margriet. De gemeente doopte de mezzanine om als eerbetoon aan de onlangs overleden zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Hermans leverde volgens de gemeente een grote bijdrage aan de showbiz-uitstraling van Middelkerke. Ook dochter Céline Hermans was aanwezig bij de officiële naamgeving en buiten is er ook een Margriet Hermans bankje. Oostende is morgen voor het eerst gaststad voor de start van de Balwaanse Ladies Tour. Van op Oosteroever vertrekken de rensters voor de eerste etappe van de vijfdaagse rittenwedstrijd richting Knokke-Heist. Naast de wedstrijd is er ook een uitgebreid randprogramma en een business ride voor ondernemers. Met de internationale vrouwenkoers breidt Oostende zijn sportkalender verder uit. De politiezone Middelkerke heeft haar wagenpark uitgebreid met nieuwe interventiewagens, motoren en een politiehondenwagen. De nieuwe voertuigen moeten zorgen voor meer veiligheid voor agenten en efficiëntere controles. Een semi-anonieme auto heeft ANPR-camera's voor automatische nummerplaatherkenning. Vanaf september zet de politiezone ook een nieuw team in voor gerichte voertuigcontroles.
1: Tot zover het regionieuws.

0: geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radioplayer. Dit is het kustweerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: tantrum.
1: Omach City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omach City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omach City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

0: opvallend concert vanavond in Bredene in het Staffersluiscentrum. Julian Marley, de zoon van Grammy-winnaar en reggae-icoon Bob Marley, speelt hier zijn enige Belgische concert. Marley speelt al bijna 30 jaar en hij won 2 jaar geleden ook zelf een Grammy voor zijn album Colors of Royal. Silt in Middelkerke heeft voortaan een zaal Margriet. De gemeente doopte de mezzanine om als eerbetoon aan de onlangs overleden zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Hermans leverde volgens de gemeente een grote bijdrage aan de showbiz-uitstraling van Middelkerke. Ook dochter Céline Hermans was aanwezig bij de officiële naamgeving en buiten is er ook een Margriet Hermans bankje. De politiezone Middelkerke heeft haar wagenpark uitgebreid met nieuwe interventiewagens, motoren en een politiehondenwagen. De nieuwe voertuigen moeten zorgen voor meer veiligheid voor agenten en efficiëntere controles. Een semi-anonieme auto heeft ANPR-camera's voor automatische nummerplaatherkenning. Vanaf september zet de politiezone ook een nieuw team in voor gerichte voertuigcontroles.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

Omdat de wereld een gezonde, goede dosis liefde kan gebruiken tegenwoordig deze Love Generation. Bob Sinclair kreeg je. Goedenavond, welkom. We zijn terug vertrokken met Afterwork tot 6 uur. En jouw muziek, die kan erbij alweer via de B1-app. Dit is Jerry Roll. I'm good. Welkom.

0: Weerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: Nog tot 6 uur. After Work met Hannes Royens.

rijk geworden met dit nummertje, die DJ Zesh. Ecuador krijg je. Uit 97. En deze komt uit 2007. Amazing van Seal. Welkom bij Afterwork. Nog tot 6 uur hier op B1.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1. Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven? Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres, Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Rooyens.

Alles komt terug bij Hooverphonic, want na 10 jaar gaan ze terug gaan samenwerken met zangeres Noemi Wolfs. 10 jaar geleden ook al. Intussen was het terug aan de originele zangeres Gijk Arenaert. En nu terug aan Noemi Wolfs. Alles keert terug bij Hooverphonic duidelijk. The World Is Mine krijg je van Hooverphonic. Verzoekje van Lisbeth via de B1-app. Ze wou nog eens Fool's Garden horen en Lemon Tree uit 96.

Rude Boy, Rihanna nog eens hier op B1. Daver Another en 54 Ultra, Talk to You. Zeg, zou die zomer van 69 ook zo warm geweest zijn? Wie weet, dit is Bryan Adams nog eens hier op B1. Tot de nieuws van 5.

0: nieuws uit de wereld.
1: Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd, ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum viel er een auto stil op de linkerrijstrook. Daarna zijn er een vijftal andere auto's op ingereden. Ook twee vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water uit te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
2: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan Sir.

0: service en klantvriendelijkheid centraal.
1: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
0: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
2: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work.

stay if you wanna dance. Straks nog Ed Sheeran, Mac en Mark Almond en Gene Pitney naar Arsenal. Dit is Melvin hier op B1. Welkom.

0: weerbericht.
1: Het is zonnig vandaag aan zee met af en toe wolkenvelden. Het wordt 25 à 26 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft het zonnig aan zee met maxima rond 25 graden. En vrijdag is iets koeler met zo'n 23 graden en pas 's avonds meer bewolking. In het weekend wisselen zon en wolken af met kans op een lichte bui en maxima van 19 tot 21 graden.
0: Dit is After Work met Hannes Royens.

Thunder in my heart, Mac en Lia Seye hier op B1. Hopelijk niet te veel donder komend weekend, hè, maar dat zullen we wel opvolgen in het B1 weerbericht uiteraard. Straks nog Fatboy Slim, Daniel Powter en Pink, allemaal naar Ed Sheeran en zijn camera. Welkom bij B1. Nog tot 6 uur is het Afterwork hier op deze fijne zender.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
4: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
3: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
6: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
7: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

Thomas Gray en Rumors. Goedenavond. Brecht, wou nog eens dit nummertje horen van Norman Cook, ofwel Fatboy Slim, terug naar 98. Hij kon wel samples knippen en plakken tot één goede plaat. Dat bewijst ook dit nummer. Praise You, dit is Fatboy Slim hier op B1. Je bent meer dan welkom. We've come

0: State of Shock uit een geweldig jaar kreeg je The Jacksons uit 84 uiteraard. Daarvoor Pink en What About Us. Dit was hem Afterwork voor vandaag, woensdag 15 juli. Geniet nog van de goede muziek hier op B1. En geniet ook nu van SoCo. Het is een plaatje die niet zal kunnen terugvinden op bijvoorbeeld Spotify, maar wel hier op B1. I'll kill her. Dit is SoCo. Heel graag tot morgen. Vanaf 4 uur ben ik er terug met meer Afterwork hier op B1.
1: So of course, you are supposed to call me tonight. You are supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema. And after to the restaurant, the one you like in your

0: extra ondergrondse afvalcontainers in Blankenbergen komen er pas na de zomer in plaats van voor de vakantie. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Afvalintercommunale IVBO erkent bij de stad dat het dossier intern niet goed is opgevolgd. Om de hinder te beperken, worden de bestaande containers deze zomer ook in het weekend extra leeg gemaakt. Een opvallend concert vanavond in Bredene in het Staffersluiscentrum. Julian Marley, de zoon van Grammy-winnaar en reggae-icoon Bob Marley, speelt hier zijn enige Belgische concert. Marley speelt al bijna 30 jaar en hij won 2 jaar geleden ook zelf een Grammy voor zijn album Colors of Royal. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende heeft gisteren urenlang stilgelegen na een mislukte kabeldiefstal. Dat was al in de nacht, in de buurt van Zandvoorde, maar de herstellingen duurden tot in de late middag. Door de diefstal reden een tijd lang minder treinen, maar wel vervangbussen.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw woensdag op B1. Goeie avond.

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De ASSIG Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van ASSIG, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wavenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
3: Kom, we moeten snel zijn.
4: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be. Welkom bij B1. Perfect voor de zomer.

0: uit de wereld.
1: Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
2: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
1: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
3: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is het eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
1: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhaagje, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het.
4: Doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
5: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
1: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
0: De Radio aan Zee.
8: B1.
0: Welkom bij B1.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Dit is B1. Yeah. B1. B1. Enjoy the music. B1.